Nooit had ik gedacht dat ik mijn lied in deze mega magistrale omstandigheden zou mogen zingen. Maar dankzij mijn lieve vrienden van Doe Maar en natuurlijk dankzij jullie gaat het wel gebeuren. En het is meer nodig dan ooit. Wij moeten actie ondernemen. Vrienden, wij moeten tuinieren. En dat komt goed uit, want mijn lied gaat over een plant. Een grote plant. Het gaat over een groene plant.

je zeven. Maar dat is een kwestie van geloof, geloof ik. Dat mag je dus voorlopig nog zelf weten. Goed, het goede zaad doe je in maart, april in de grond. Gewoon in de koude grond.

0: je kijken hoe de mensen werken.
1: Hoe lang kan je je mobieltje uitlaten?
0: Dat is geduld. Moeilijk en het duurt lang, lang, lang. Als je het kan opbrengen, dan zie je na 2 weken zo'n heel klein puntje boven komen. En het heeft 2 blaadjes. En dan krijgt het nog 2 puntige blaadjes. En dan krijgt het nog 2 blaadjes met 3 puntjes. En 4 blaadjes met 5 puntjes. En dan krijgt het meer blaadjes en blaadjes. En het wordt groter en groter en groter. En het wordt groter en groter en groter. Het wordt veel groter dan ik, groter dan Jan, groter dan Ernst. En het wordt nog groter en groter en groter en groter. En dan is het oktober en tijd voor de oogst. De vrouwtjes met de zaadjes. Die haal je binnen. Je legt ze op de grond of je hangt ze met de voetjes aan het plafond. En dan wacht je 1, 2, 3,5 maand tot het droog is. En als het dan droog is, dan komt het belangrijkste van de cannabis sativa hollandica. Namelijk het uitzoeken. Want... De blaadjes, daar krijg je hoofdpijn van.
2: De blaadjes
0: krijg je, wat ik noem, een betonnen hoofd van. Vooral je achterhoofd.
2: De blaadjes.
0: Ik zeg, gooi die blaadjes weg. Gooi ze weg, weg, weg, weg, weg.

koper, de voetbalclub hangt aan de muur. De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox, maar een pilsje, daar is er niet duur. Maar een mens is daar, mens rijk of arm, het is daar warm, geen monsieur of madame, maar wc. En het glas is gespoeld in het